0: bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk 10 miljard dollar van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man. Van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. In Iraks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Catering en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels op Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde vorige week nog dat de maatregelen onvoldoende effect zullen hebben. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. 50 jaar topmuziek. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws, meer muziek.

0: House. Bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en drone-aanvallen van Rusland. Maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid. Maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. In het binnenland buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht, mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Topmuziek. Jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Bergpuin bij gedenkplek Turkish Airlines ramp blijft een raadsel. En Schiphol maatregel verandert verdeling vlieghinder. In februari 2022 werd bij de gedenkplek voor de Turkish Airlines ramp een berg puin gedumpt. De verdachte, een 55-jarige hoofddorp, ontkende maandag voor de politierechter Haarlem het afval gedumpt te hebben, omdat hij destijds met een burn-out thuis zat. Hij verhuurde zijn bedrijfspand aan een derde en ging ervan uit dat deze persoon de voor het pand aanwezige afvalberg netjes zou afvoeren. Wat dus niet gebeurde. Uiteindelijk achtte de aanklager niet bewezen dat de verdachte het puin daar gedumpt had, maar vond wel dat hij tekortgeschoten was bij zijn zorgplicht over de afvalstoffen. De politierechter veroordeelde de hoofddorper uiteindelijk tot een voorwaardelijke taakstraf van 60 uur. Mogelijk krijgen bewoners van delen van Haarlemmermeer vaker of juist minder vliegtuigen boven hun hoofd. Luchtverkeersleiding Nederland voert per 11 juni 2026 een nieuwe veiligheidsmaatregel in voor van de Kaagbaan vertrekkende vliegtuigen. Het gaat daarbij om het verplicht gebruik maken van een zogenoemde vaste bochtstraal. Vliegtuigen dienen daarbij exact dezelfde bocht te volgen na hun vertrek. Hiermee wordt voorkomen dat vliegtuigen op sommige routes te dicht bij elkaar komen. Door dit nauwkeurige volgen van de uitvliegroute zal het aantal gehinderden in Hoofddorp en Ruizenhout licht toenemen. Terwijl in Nieuw-Vennep en Leimuiderbrug juist sprake zal zijn van een lichte afname van de hinder. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Komende tijd wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. Later wordt het droger en is er meer ruimte voor zon. De temperatuur gaat oplopen naar 17 graden en de wind draait naar een zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: ook zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vielen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en het asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer? Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Oplichter krijgt taakstraf wegens marktplaatsfraude in Heemstede en Hoofddorp en wat een verdorop run op tweede Pinksterdag. De rechtbank in Haarlem heeft een 24-jarige verdachte uit Heemstede veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk wegens oplichting en witwassen in Hoofddorp en Heemstede. De verdachte bood samen met anderen tussen september en december 2021 verschillende goederen te koop aan. Als iemand aangaf geïnteresseerd te zijn in de goederen en een betaling deed, werd er vervolgens niet meer gereageerd op vragen en berichten. Het Facebook-account dat gebruikt werd voor de oplichting werd door de politie via een telefoonnummer en IP-adres aan de verdachte gekoppeld. De rechtbank besloot om een betrekkelijk lage straf aan de verdachte op te leggen, omdat de zaak te lang op de plank had gelegen. Vorig jaar keerde de avondvierdaagse terug in Batuverdorp. Daar komt een nieuw sportief evenement bij. De Lions Club organiseert op tweede Pinksterdag de eerste Batuverdorp Run. Het nieuwe hardloop-evenement moet niet alleen inwoners in beweging brengen, maar ook zorgen voor meer verbinding in het dorp. Start en finish zijn op het Dorpshuisplein, waar deelnemers en toeschouwers samenkomen voor sport en gezelligheid. Het parcours maakt gebruik van het nieuwe lint, de groene verbinding die ontstaat na het verdwijnen van de A9. Er zijn verschillende afstanden van 50 km sprint tot 10 km, zodat jong en oud mee kan doen. Volgens de organisatie moet Batuverdorp Run uitgroeien tot een jaarlijkse sportieve traditie voor het hele dorp. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Komende tijd wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. Later wordt het droger en is er meer ruimte voor zon. De temperatuur gaat oplopen naar 17 graden en de wind draait naar een zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: 80? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat dat moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. De activisten eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar en dat betekent een extra ontlading bij de fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst kampioen werd.
2: I've been wanting to leave since I was born. I am ecstatic. I'm excited. I can't believe this. This ain't real. It's not real to me. This ain't real. I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
1: De weersverwachting wisselvallig met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wat vaker droog en zonnig, wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Van Meer Radio. Non-stop muziek.

bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Lange rijen op Schiphol door nieuwe organisatie Beveiliging en 11e startplaats voor Rinus Vicke bij Indianapolis 500. Maandag, de dag dat de opzet van de beveiliging op Schiphol is aangepast, ontstonden er extreem lange wachtrijen op de luchthaven. Er moest zelfs kantoorpersoneel ingezet worden om te helpen. Wachttijden liepen op tot meer dan een uur, waardoor sommige reizigers hun vlucht misten. De luchthaven werkt sinds maandag met 3 in plaats van 5 beveiligingsbedrijven, met wie nieuwe vennootschappen zijn opgericht waarin Schiphol ook een belang heeft. Daardoor zijn veel beveiligers overgegaan naar een nieuwe werkgever. Vakbond FNV had onlangs gewaarschuwd dat de veranderingen voor onrust zouden zorgen, onder meer door onduidelijkheden over roosters. Ook signaleerde de vakbond aanhoudende klachten over de hoge werkdruk onder de beveiligers. Rinus Vicke van Kalmthout heeft zich voor de 110e editie van de Indianapolis 500 verzekerd van een 11e startplaats. De 25-jarige oud-hoofddorper kwalificeerde zich tijdens de uitgestelde tijdtraining van afgelopen weekend als 12e. Maar schuift na andermans straf een plek door en start daarom vanaf de 4e rij. Vicke laat weten dat het een erg enerverende kwalificatiedag was. Na een lastige kwalificatie vorig jaar zat ik dit keer weer bij de beste 12, verwijst de Nederlander naar zijn 5e plaats in de vorige sessies met 33 coureurs. Voor deze editie van de Indianapolis 500 rijdt Vicke een Wedbush Chevrolet van Juan Hollinger Racing. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Komende tijd wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. Later wordt het droger en is er meer ruimte voor zon. De temperatuur gaat oplopen naar 17 graden en de wind draait naar een zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meerradio.
0: Non-stop muziek.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

love so fine. I put my head on her shoulder. She said, tell me all.

zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden.

0: goed. Het kan ook bij meer radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
2: Het ironische is, het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten twee mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
1: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
3: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2-pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen.
1: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het weer, het wordt een wisselvallige dag. Geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en zonnig, wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
0: De ochtend van Meer Radio.

0: door Anita Meijer met een voormalige nummer 1 hit, Why Tell Me Why.
1: Ruud Kroes met de ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom bij de ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten de komende 2 uur? We hebben hele bijzondere berichten voor je. We gaan kijken of er sportnieuws is, maar misschien moeten we dan toch internationaal de velden gaan kijken naar de verschillende voetbalcompetities al daar. Maar ook leuke activiteiten in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek. Onder meer van Shirley Bassey, The Weeknd. Maar nu eerst Dominic Fike met White Keys.

Hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

0: The Weeknd hoorde je met Blinding Lights.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: De ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen. Studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En mocht je een leuke anekdote weten, nou, we horen het graag. Hier is Shirley Bessie.

0: Nering, Weekend Love.
1: Een bijzonder feitje van de andere kant van de oceaan.
0: 3 weken na orkaan Katrina in 2005 leidde orkaan Rita tot een van de grootste evacuaties in de Verenigde Staten. Zo'n 3 miljoen mensen die werden geëvacueerd. Er stierven uiteindelijk meer mensen tijdens de chaotische evacuatie dan door de storm zelf.

Waren jouw jaren 80 ook zo prachtig? Ze komen helemaal terug op Tweede Pinksterdag. Van 8 uur 's morgens tot middernacht. In Prachtig in 80. Met trends, nieuws en

0: 80 in 80. Tweede Pinksterdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Bergpuin bij gedenkplek Turkish Airlines ramp blijft een raadsel. En Schiphol maatregel verandert verdeling vlieghinder. In februari 2022 werd bij de gedenkplek voor de Turkish Airlines ramp een berg puin gedumpt. De verdachte, een 55-jarige hoofddorp, ontkende maandag voor de politierechter Haarlem het afval gedumpt te hebben, omdat hij destijds met een burn-out thuis zat. Hij verhuurde zijn bedrijfspand aan een derde en ging ervan uit dat deze persoon de voor het pand aanwezige afvalberg netjes zou afvoeren. Wat dus niet gebeurde. Uiteindelijk achtte de aanklager niet bewezen dat de verdachte het puin daar gedumpt had, maar vond wel dat hij tekortgeschoten was bij zijn zorgplicht over de afvalstoffen. De politierechter veroordeelde de hoofddorper uiteindelijk tot een voorwaardelijke taakstraf van 60 uur. Mogelijk krijgen bewoners van delen van Haarlemmermeer vaker of juist minder vliegtuigen boven hun hoofd. Luchtverkeersleiding Nederland voert per 11 juni 2026 een nieuwe veiligheidsmaatregel in voor van de Kaagbaan vertrekkende vliegtuigen. Het gaat daarbij om het verplicht gebruik maken van een zogenoemde vaste bochtstraal. Vliegtuigen dienen daarbij exact dezelfde bocht te volgen na hun vertrek. Hiermee wordt voorkomen dat vliegtuigen op sommige routes te dicht bij elkaar komen. Door dit nauwkeurige volgen van de uitvliegroute zal het aantal gehinderden in Hoofddorp en Ruizenhout licht toenemen, terwijl in Nieuw-Vennep en Leimuiderbrug juist sprake zal zijn van een lichte afname van de hinder. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Komende tijd wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. Later wordt het droger en is er meer ruimte voor zon. De temperatuur gaat oplopen naar 17 graden en de wind draait naar een zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio.
4: Ruud Kroes.
3: Meer Radio.

0: Dat was de supertrack van deze week. Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Repeat It.
1: De Meer Radio ontbijtplaat.
0: Harry die vraagt dit nummer aan. De reclame voor een autoradio zorgde ervoor dat dit opnieuw een hele grote hit werd. Maar Harry, die was al lang voor die tijd groot fan van dit nummer en deze band. We hebben het over Sniffin' the Tears, Driver's Seat. Harry, deze is voor jou.

0: Morning, Samieu.
1: Opvallend nieuws.
0: Ondanks het enorme verschil in lichaamsgrootte is de spermacel van een muis significant langer dan die van een olifant. Dit toont aan dat biologische complexiteit niet altijd schaalt met de grootte van het dier.

0: zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat er extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwe over die stijging.
2: Dat komt voor een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert. Met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit de lucht te schieten voor Kiev, omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft.
1: Ook deze maand zijn er veel drone- en rakettenaanvallen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om te reageren, anders stappen ze naar de rechter. De eerste 2 BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. En dat is nodig, zegt NS.
3: Wat wij de afgelopen jaren zien, is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. En wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten onderzoeken die mogelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze collega's.
1: Het gaat om een proef van een jaar. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Later wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Dat waren de Jacksons. Blame it on the boekie.
1: Ruud Kloes met de ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom terug bij de ochtend van Meer Radio. En we hebben het komende uur weer heel wat leuks in petto. Een dagje van sportnieuws, leuke activiteiten in Haarlemmermeer. En uiteraard muziek, Snoop Dogg, Alphabeat. Maar nu eerst Jennifer Lopez, Save Me Tonight.

0: Het is toch een van mijn favorieten hoor. Snoop Dogg en Willie Nelson met My Medicine.
1: Meer radio. Sportnieuws.
0: Komend weekend wordt er weer gevoetbald. Maar dan met name in het buitenland. In de Spaanse La Liga. Girona Elche, Valencia Barcelona, Real Madrid, Atletiek Bilbao, Real Mallorca, Real Oviedo, Getafe Osasuna, Espanyol Real Sociedad, Celta de Vigo Sevilla, Real Betis Levante en Alaves Rayo Vallecano.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

0: Morrison hoor je met Nothing Ever Hurt Like You.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: Californische mijnwerkers planten in 1866 een menselijke schedel in een mijngang om een geoloog in de maling te nemen. Het misleidde de staatsgeoloog zodanig dat hij het aankondigde als bewijs dat er mensen er miljoenen jaren eerder leefden.

waren jouw jaren 80 ook zo prachtig? Ze komen helemaal terug op Tweede Pinksterdag. Van 8 uur 's morgens tot middernacht. In Prachtig in 80. Met trends, nieuws

0: 50 in 80. Tweede Pinksterdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Oplichter krijgt taakstraf wegens marktplaatsfraude in Heemstede en Hoofddorp en Batuverdorp Run op Tweede Pinksterdag. De rechtbank in Haarlem heeft een 24-jarige verdachte uit Heemstede veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk wegens oplichting en witwassen in Hoofddorp en Heemstede. De verdachte bood samen met anderen tussen september en december 2021 verschillende goederen te koop aan. Als iemand aangaf geïnteresseerd te zijn in de goederen en een betaling deed, werd er vervolgens niet meer gereageerd op vragen en berichten. Het Facebook-account dat gebruikt werd voor de oplichting werd door de politie via een telefoonnummer en IP-adres aan de verdachte gekoppeld. De rechtbank besloot om een betrekkelijk lage straf aan de verdachte op te leggen, omdat de zaak te lang op de plank had gelegen. Vorig jaar keerde de avondvierdaagse terug in Batuverdorp. Daar komt een nieuw sportief evenement bij. De Lions Club organiseert op tweede Pinksterdag de eerste Batuverdorp Run. Het nieuwe hardloop-evenement moet niet alleen inwoners in beweging brengen, maar ook zorgen voor meer verbinding in het dorp. Start en finish zijn op het Dorpshuisplein, waar deelnemers en toeschouwers samenkomen voor sport en gezelligheid. Het parcours maakt gebruik van het nieuwe lint, de groene verbinding die ontstaat na het verdwijnen van de A9. Er zijn verschillende afstanden van 50 kilometer sprint tot 10 kilometer, zodat jong en oud mee kan doen. Volgens de organisatie moet Batuverdorp Run uitgroeien tot een jaarlijkse sportieve traditie voor het hele dorp. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Komende tijd wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. Later wordt het droger en is er meer ruimte voor zon. De temperatuur gaat oplopen naar 17 graden en de wind draait naar een zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meer Radio.
4: Ruud Kroes.

0: Dancing in the Street, Marta en de Vandella's.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: Deze maand zie je op zondagen hoe polderportretisten Leo Richardson en Kees van der Veer de polder en het water verbeelden in fotografie en poëzie in Polderportret. Het is een visie op de polder, maar ook op de Stompe Toren tussen water. Elke zondagmiddag tot en met 24 mei aan de Kerkweg 26 in Sparenwoude. Geopend tussen 12 en 16:30. Toegang is vrij, wel wordt een bijdrage gewaardeerd. En ben je bij Stompe Toren, geniet dan gelijk van de mooie, rustige omgeving waar dit meer dan 800 jaar oude kerkje is gelegen. Kerkweg 26, Sparenwoude.

0: Melee, Build to Last.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Een studie van de Universiteit van Portsmouth toonde aan dat mensen kunnen horen of iemand glimlacht tijdens het praten. De toonhoogte en klank veranderen door de spierbeweging, wat via de telefoon of radio hoorbaar is.

Bruno Mars, sorry, met Grenade. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de ochtend van Meer Radio. Straks tussen bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Olivia Rodrigo, Drop Dead. Een hele fijne dag en tot snel. Hoi.

0: zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. Het weer. Zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. 50 jaar topmuziek. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Lange rijen op Schiphol door nieuwe organisatie beveiliging en 11e startplaats voor Rinus VK bij Indianapolis 500. Maandag, de dag dat de opzet van de beveiliging op Schiphol is aangepast, ontstonden er extreem lange wachtrijen op de luchthaven. Er moest zelfs kantoorpersoneel ingezet worden om te helpen. Wachttijden liepen op tot meer dan een uur, waardoor sommige reizigers hun vlucht misten. De luchthaven werkt sinds maandag met 3 in plaats van 5 beveiligingsbedrijven, met wie nieuwe vennootschappen zijn opgericht waarin Schiphol ook een belang heeft. Daardoor zijn veel beveiligers overgegaan naar een nieuwe werkgever. Vakbond FNV had onlangs gewaarschuwd dat de veranderingen voor onrust zouden zorgen, onder meer door onduidelijkheden over roosters. Ook signaleerde de vakbond aanhoudende klachten over de hoge werkdruk onder de beveiligers. Rinus VK van Kalmthout heeft zich voor de 110e editie van de Indianapolis 500 verzekerd van een 11e startplaats. De 25-jarige oud-hoofddorper kwalificeerde zich tijdens de uitgestelde tijdtraining van afgelopen weekend als 12e, maar schuift na andermans straf een plek door en start daarom vanaf de 4e rij. VK laat weten dat het een erg enerverende kwalificatiedag was. Na een lastige kwalificatie vorig jaar zat ik dit keer weer bij de beste 12, verwijst de Nederlander naar zijn 5e plaats in de vorige sessies met 33 coureurs. Voor deze editie van de Indianapolis 500 rijdt VK een Wedbush Chevrolet van Juan Hollinger Racing. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Komende tijd wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. Later wordt het droger en is er meer ruimte voor zon. De temperatuur gaat oplopen naar 17 graden en de wind draait naar een zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws, meer muziek.

0: zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. Dat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst, omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský was trainer van FC Slovatsko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, 's ochtends en aan het begin van de middag nog buien. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon. De temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Op van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Bergpuin bij gedenkplek Turkish Airlines ramp blijft een raadsel. En Schiphol maatregel verandert verdeling vlieghinder. In februari 2022 werd bij de gedenkplek voor de Turkish Airlines ramp een berg puin gedumpt. De verdachte, een 55-jarige hoofddorp, ontkende maandag voor de politierechter Haarlem het afval gedumpt te hebben, omdat hij destijds met een burn-out thuis zat. Hij verhuurde zijn bedrijfspand aan een derde en ging ervan uit dat deze persoon de voor het pand aanwezige afvalberg netjes zou afvoeren. Wat dus niet gebeurde. Uiteindelijk achtte de aanklager niet bewezen dat de verdachte het puin daar gedumpt had, maar vond wel dat hij tekortgeschoten was bij zijn zorgplicht over de afvalstoffen. De politierechter veroordeelde de hoofddorper uiteindelijk tot een voorwaardelijke taakstraf van 60 uur. Mogelijk krijgen bewoners van delen van Haarlemmermeer vaker of juist minder vliegtuigen boven hun hoofd. Luchtverkeersleiding Nederland voert per 11 juni 2026 een nieuwe veiligheidsmaatregel in voor van de Kaagbaan vertrekkende vliegtuigen. Het gaat daarbij om het verplicht gebruik maken van een zogenoemde vaste bochtstraal. Vliegtuigen dienen daarbij exact dezelfde bocht te volgen na hun vertrek. Hiermee wordt voorkomen dat vliegtuigen op sommige routes te dicht bij elkaar komen. Door dit nauwkeurige volgen van de uitvliegroute zal het aantal gehinderden in Hoofddorp en Ruizenhout licht toenemen, terwijl in Nieuw-Vennep en Leimuiderbrug juist sprake zal zijn van een lichte afname van de hinder. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Komende tijd wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. Later wordt het droger en is er meer ruimte voor zon. De temperatuur gaat oplopen naar 17 graden en de wind draait naar een zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op hun medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

Waren jouw jaren 80 ook zo prachtig? Ze komen helemaal terug op Tweede Pinksterdag. Van 8 uur 's morgens tot middernacht. In Prachtig in 80. Met trends, nieuws en

0: prachtig in 80. Tweede Pinksterdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Poplichter krijgt taakstraf wegens marktplaatsfraude in Heemstede en Hoofddorp en Batuverdorp run op Tweede Pinksterdag. De rechtbank in Haarlem heeft een 24-jarige verdachte uit Heemstede veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk wegens oplichting en witwassen in Hoofddorp en Heemstede. De verdachte bood samen met anderen tussen september en december 2021 verschillende goederen te koop aan. Als iemand aangaf geïnteresseerd te zijn in de goederen en een betaling deed, werd er vervolgens niet meer gereageerd op vragen en berichten. Het Facebook-account dat gebruikt werd voor de oplichting werd door de politie via een telefoonnummer en IP-adres aan de verdachte gekoppeld. De rechtbank besloot om een betrekkelijk lage straf aan de verdachte op te leggen, omdat de zaak te lang op de plank had gelegen. Vorig jaar keerde de avondvierdaagse terug in Batuverdorp. Daar komt een nieuw sportief evenement bij. De Lions Club organiseert op Tweede Pinksterdag de eerste Batuverdorp Run. Het nieuwe hardloop-evenement moet niet alleen inwoners in beweging brengen, maar ook zorgen voor meer verbinding in het dorp. Start en finish zijn op het Dorpshuisplein, waar deelnemers en toeschouwers samenkomen voor sport en gezelligheid. Het parcours maakt gebruik van het nieuwe lint, de groene verbinding die ontstaat na het verdwijnen van de A9. Er zijn verschillende afstanden van 50 kilometer sprint tot 10 kilometer, zodat jong en oud mee kan doen. Volgens de organisatie moet Batuverdorp run uitgroeien tot een jaarlijkse sportieve traditie voor het hele dorp. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Komende tijd wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. Later wordt het droger en is er meer ruimte voor zon. De temperatuur gaat oplopen naar 17 graden en de wind draait naar een zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van der Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met vaker zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: be my lover.
1: Iedere zondagmiddag presenteert Tom van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
2: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
1: Met de grootste artiesten.
3: This is Phil Collins.
4: This is Chris Rea.
5: Dit is Jody Bernal.
6: Hello, this is Christopher Cross.
7: Ik ben het Cilia Romli in de maand van het jaar.
1: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
8: Autobrand aan beroemde Coubertinlaan in Hoofddorp... en Nieuw-Vennep klaar voor 18e editie Oranje Avondvierdaagse. Aan de beroemde Coubertinlaan in Hoofddorp is dinsdagmiddag een geparkeerde auto in brand gevlogen. Omstanders zagen rond 12:30 rook en vlammen uit het voertuig komen en begonnen direct met blussen in afwachting van de brandweer. De brandweer wist het vuur snel onder controle te krijgen en controleerde het voertuig om zeker te zijn dat de brand volledig uit was. Daarna zette de politie de auto af voor onderzoek naar de oorzaak. Opvallend is dat een dag eerder in dezelfde straat ook al een voertuig in brand stond. Of er een verband is tussen beide incidenten wordt onderzocht. In Nieuw-Vennep gaat op 2 juni de 18e editie van de Oranje Avondvierdaagse van start. 4 dagen lang wandelen naar verwachting ruim 2000 deelnemers routes van 5 of 10 kilometer naar het dorp. De start en finish zijn dit jaar op het vernieuwde terrein van het HVC. Volgens de organisatie draait het evenement niet alleen om wandelen, maar ook om ontmoeting en samenhorigheid. Burgemeester Marianne Schuurmans geeft een van de startsignalen. De organisatie zoekt nog vrijwilligers, onder meer verkeersregelaars. Een deel van de opbrengst gaat naar lokale sociale initiatieven onder het motto Voor elkaar, door elkaar. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De aankomende periode komen er perioden met zon en het blijft overal droog. De temperatuur gaat oplopen van 17 graden naar ongeveer 20 graden en er komt een matige zuidwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
9: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Radio.
1: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: weten over een concert, wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest of niet meer bijkomen bij stand-up comedy. Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Man uit Haarlemmermeer opgepakt voor bankhelpdeskfraude en voorkom grote nesten van de geelpoothoornaar. Een 21-jarige man uit Haarlemmermeer is maandag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij bankhelpdeskfraude. Ook een 18-jarige verdachte uit Hillegom werd opgepakt. Beide verdachten zitten vast en worden verhoord. De zaak draait om de oplichting van een echtpaar uit Putten op 10 april. De slachtoffers werden telefonisch benaderd door iemand die zich voordeed als bankmedewerker. Kort daarna werden bankpassen en sieraden aan huis opgehaald. Na aangifte startte de politie een onderzoek met onder meer buurtonderzoek en camerabeelden. Dat leidde uiteindelijk naar de twee verdachten. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. In de regio Amsterdam-Meerlanden zijn al meerdere koninginnen van de geelpoothoornaar gevangen. Daarmee wordt de kans kleiner dat er deze zomer grote nesten ontstaan. Ook worden steeds vaker zogenoemde embryonestjes ontdekt. De zoekgroepen Geelpoothoornaar vragen inwoners om de komende weken extra alert te zijn en schuren, carports, vogelhuisjes en andere beschutte plekken regelmatig te controleren. De koningin bouwt haar eerste nest namelijk graag op rustige, droge plekken rond huis en tuin. De geelpoothoornaar vormt een bedreiging voor natuur, landbouw en imkerij en kan agressief reageren bij verstoring van het nest. Verwijder een nest daarom nooit zelf. Zie een embryonestje? Kijk op de website van Meer Radio wat je moet doen. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De aankomende periode komen er perioden met zon en het blijft overal droog. De temperatuur gaat oplopen van 17 graden naar ongeveer 20 graden en er komt een matige zuidwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: 80 in 80. Tweede Pinksterdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Modelvliegtuigen en mini-straaljagers tijdens Flightline in Abbenes. En meer bussen, maar minder haltes in Haarlemmermeer. Bij Abbenes vindt van 26 tot en met 28 juni het modelvliegevent Flightline plaats. Tijdens het evenement van de Hoofddorpse Luchtvaartclub zijn tientallen bijzondere modelvliegtuigen te zien, variërend van historische toestellen tot moderne mini-straaljagers. Bezoekers kunnen de modellen niet alleen in actie zien, maar ook van dichtbij bekijken en in gesprek gaan met de bouwers en piloten. Volgens organisator Patrick Scheepmaker zijn er toestellen van klein formaat tot wel 6 meter groot. Aan het evenement doen vliegers mee uit Nederland, België en Duitsland. Vooral zaterdag verwacht de organisatie veel publiek op het terrein aan de Dr. Haaienlaan. In Haarlemmermeer rijden meer bussen dan 3 jaar geleden, terwijl het aantal bushaltes juist is afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van het OV-kennisplatform CROW. Volgens de cijfers zijn er sinds 2022 19 haltes verdwenen, maar is het totale aantal busstops per week licht gestegen. Vooral rond Schiphol, Hoofddorp en Schiphol-Rijk rijden vaker bussen. Na onder meer Battenverdorp, Halfweg en Zwaanshoek is het aanbod juist afgenomen. Ondanks de stijging ligt het openbaar vervoer in Haarlemmermeer nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. En dan nu het weer van Roland's Weer Online. De aankomende periode komen er perioden met zon en het blijft overal droog. De temperatuur gaat oplopen van 17 graden naar ongeveer 20 graden en er komt een matige zuidwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft.

0: ook zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. 'Cause I've been away too long. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Slow. Jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Autobrand aan beroemde Coubertinlaan in Hoofddorp en Nieuw-Vennep klaar voor 18e editie Oranje Avondvierdaagse. Aan de Baron de Coubertinlaan in Hoofddorp is dinsdagmiddag een geparkeerde auto in brand gevlogen. Omstanders zagen rond 12:30 rook en vlammen uit het voertuig komen en begonnen direct met blussen in afwachting van de brandweer. De brandweer wist het vuur snel onder controle te krijgen en controleerde het voertuig om zeker te zijn dat de brand volledig uit was. Daarna zette de politie de auto af voor onderzoek naar de oorzaak. Opvallend is dat een dag eerder in dezelfde straat ook al een voertuig in brand stond. Of er een verband is tussen beide incidenten wordt onderzocht. In Nieuw-Vennep gaat op 2 juni de 18e editie van de Oranje Avondvierdaagse van start. 4 dagen lang wandelen naar verwachting ruim 2000 deelnemers de routes van 5 of 10 kilometer naar het dorp. De start en finish zijn dit jaar op het vernieuwde terrein van het HVC. Volgens de organisatie draait het evenement niet alleen om wandelen, maar ook om ontmoeting en samenhorigheid. Burgemeester Marianne Schuurmans geeft een van de startsignalen. De organisatie zoekt nog vrijwilligers, onder meer verkeersregelaars. Een deel van de opbrengst gaat naar lokale sociale initiatieven onder het motto voor elkaar, door elkaar. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De aankomende periode komen er perioden met zon en het blijft overal droog. De temperatuur gaat oplopen van 17 graden naar ongeveer 20 graden en er komt een matige zuidwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: Onderweg.
4: Woensdag.
3: Non-stop muziek.

0: zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Tijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Man uit Haarlemmermeer opgepakt voor bankhelpdeskfraude. En voorkom grote nesten van de geelpoothoornaar. Een 21-jarige man uit Haarlemmermeer is maandag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij bankhelpdeskfraude. Ook een 18-jarige verdachte uit Hillegom werd opgepakt. Beide verdachten zitten vast en worden verhoord. De zaak draait om de oplichting van een echtpaar uit Putten op 10 april. De slachtoffers werden telefonisch benaderd door iemand die zich voordeed als bankmedewerker. Kort daarna werden bankpassen en sieraden aan huis opgehaald. Na aangifte startte de politie een onderzoek met onder meer buurtonderzoek en camerabeelden. Dat leidde uiteindelijk naar de twee verdachten. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. In de regio Amsteland-Meerlanden zijn al meerdere koninginnen van de geelpoothoornaar gevangen. Daarmee wordt de kans kleiner dat er deze zomer grote nesten ontstaan. Ook worden steeds vaker zogenoemde embryonestjes ontdekt. De zoekgroepen geelpoothoornaar vragen inwoners om de komende weken extra alert te zijn en schuren, carports, vogelhuisjes en andere beschutte plekken regelmatig te controleren. De koningin bouwt haar eerste nest namelijk graag op rustige, droge plekken rond huis en tuin. De geelpoothoornaar vormt een bedreiging voor natuur, landbouw en imkerij en kan agressief reageren bij verstoring van het nest. Verwijder een nest daarom nooit zelf. Zie een embryonestje? Kijk op de website van Meer Radio wat je moet doen. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De aankomende periode komen er perioden met zon en het blijft overal droog. De temperatuur gaat oplopen van 17 graden naar ongeveer 20 graden en er komt een matige zuidwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: Onderweg.
4: Woensdag.
3: Non-stop muziek.

0: zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Het is woensdagavond en dit is Soul at Six met Martin van Golen.

0: Soul at Six. Sly Stone, Dance to the Music.
1: Dat gaan we doen tussen 6 en 7. Dansen, ja, heupjes. Ja, kom, gaan we hebben. ...1967, dat is 59 jaar geleden... ...maakte Sly en de Family Stone al dit geweldige nummer... ...en als je dat in 2026 op meer radio draait... ...dan denk je, wordt er gewoon nog lekker stevig doorgedanst. Ik ga een uurtje de playlist van meer radio zorgvuldig aan de kant leggen... ...en zorgvuldig een nieuwe lijst met je samenstellen... ...met alleen maar dansbare muziek... ...Donna Summer, Rufus en Chaka Khan, Salt... ...hey, en Snoop Dogg.

Ja, ik denk ik draai even Hot Stuff. 75, de Rolling Stones natuurlijk. Harvey Mandel van Canned Heads speelt hier op gitaar, op de lead gitaar. Want was toch niet helemaal zeker of Ron Wood het uiteindelijk zou worden. Nou, de rest is geschiedenis. Het disco van de Rolling Stones. Nou ja, ik denk ik draai even Hot Stuff. Dan gaan we nog even lekker door met Hot Stuff. En de enige die de echte disco versie van Hot Stuff aan je voor kan leggen is natuurlijk Donna Summer. Het nummer is geschreven door Harold Faltermeyer. En ja, die kennen we dan wel weer van iets van Beverly Hills of zoiets.

Ik wil het toch even aan je voorleggen. Dit was Salt. Het komt uit Engeland. Dat is een man en een vrouw. Clio, Sol en Inflow. Want die zijn met elkaar getrouwd. Hebben natuurlijk ook andere namen. Maar laat ik even iets meer komen uit Engeland. De vormen zijn allerlei gasten die met hun platen meedoen. Little Sims en Michael Kiwanuka waren ook eens bij Salt aangesloten. En zijn later weer verder gegaan. Het is een interessant gezelschap. En Engeland heeft nou eenmaal heel veel interessante gezelschappen. Op een of andere manier hebben die dat altijd wel voor elkaar. Dus het gaat om lekkere interessante sounds. Salt, nou dat ga ik vaker draaien. Leuk. Wat ik natuurlijk al heel vaak draai is Rufus en Chaka Khan. En allerlei uitvoeringen en allerlei vormen. Dit keer is het Ain't Nobody. Stoelen aan de kant daar maar. Ik doe nog Molokko voor je en dan doen we eventjes een 2 minuten nieuws wat er buiten de polder gebeurt. En daarna nog een half uurtje dansen, maar je blijft toch wel, of niet?

Waren jouw jaren 80 ook zo prachtig? Ze komen helemaal terug op Tweede Pinksterdag. Van 8 uur 's morgens tot middernacht. In Prachtig in 80. Met trends, nieuws en

0: 80 in 80. Tweede Pinksterdag op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Uit het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat ministeries meer beloven dan ze waarmaken. Zo duren rechtszaken nog altijd te lang. Bij Defensie worden aanbestedingsprocedures omzeild en er worden te weinig huizen gebouwd. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Anders kan het COA de veiligheid niet meer garanderen. Een porno-site die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er stonden video's op van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die nu verwijderd. Het weer, vanmiddag geleidelijk droger en vaker zon. Het wordt maximaal 18 graden.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Het is woensdagavond en dit...

prachtig, die blokfluit. Doet me denken aan blokfluitles vroeger op school. Dan hoor je niet heel vaak meer blokfluit in muziek. En ja, dit eindigt in een heerlijke chaos. Blood, Sweat and Tears. En dat zullen we er teken tegen aangegooid hebben. Openen het tweede gedeelte van Soul at Six. We gaan tot 7 uur lekker dansbaar door. Ik had het idee dat dit spinning wheel ook nog... Ja, dat is misschien een wat ingewikkelde dans. Dat eindigt in een fluitconcert, zal ik maar zeggen. Dat is misschien niet voor elke artiest en ook niet voor elke DJ weggelegd. Om eens een heerlijk fluitconcert te krijgen. Smokey Robinson, Shaq Attack, Deodato en Dan Hartman heb ik voor je klaarstaan. Wow, dat is een prachtig dansbaar geheel. Dank u wel, David Clayton Thomas, zanger en leider van Blood, Sweat and Tears. We kijken even buiten door het raam en we zien dat het weer voor, ja, het is maart, april, doet wat het wil. En dan uiteindelijk kan het dan toch nog een beetje regenen. Aaron Juice Jones zong er een heel nummer over, The Rain. Ik wist niet dat deze meneer, voordat hij überhaupt zanger was, in begin jaren 80 sluipschutter was bij de Marines in Amerika. Dus je ging op het dak zitten met een kon uitverken. Maar hoe word je dan van sluipschutter zanger? Ja, dat kan je jezelf... Nou, weet je wat? Terwijl je lekker aan het dansen bent op het plaatje, moet je je afvragen hoe je van sluipschutter, waar je eigenlijk onzichtbaar moet zijn, zanger wordt voor op een podium waar je heel erg zichtbaar en hoorbaar moet zijn. Mooie carrière switch. Hier naar Harlem, hier om de hoek, waar Bill Withers zingt natuurlijk over het andere Haarlem. Leuk dat je luistert.

prachtig. Harlem, Bill Withers. Oef. Misschien wel een van zijn betere nummers, maar dat is natuurlijk ook maar een kwestie van smaak. Ik vind het helemaal geweldig. Het bouwt prachtig op. Het is alsof je in Haarlem bent, zal ik maar zeggen. Ja, toch? Even het beste nummertje van Bill Withers. En Bill Withers, nou ja, dit is natuurlijk een grootheid die er mag zijn. Over grootheid gesproken. Dan Hartman, die maakte natuurlijk Relight My Fire, wat op geen enkel schoolfeest ontbrak. Maar allerlei heerlijke andere dansbare muziekjes. Zullen we ze even aftellen? Dit is Instant Replay.

Ik ben er nooit in een Motown Studios geweest in Detroit. Maar ik kan me zo voorstellen dat er bij de voordeur een standbeeld staat van Smokey Robinson. Want die man heeft heel veel geschreven. En uiteindelijk ook hele fijne, lekkere nummertjes zelf gemaakt. Bijvoorbeeld dit Tears of a Clown. Nou, SOS. Sorry, een beetje morsecode erbij. Is dit trouwens de SOS morsecode? Bekijk maar uit. Dit toch? Drie keer kort, drie keer lang, drie keer kort. Of drie keer lang, drie keer kort. Ik vond dat zou een SOS. Fire in the Sky van Deodato.

0: 80? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio.
1: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.

0: Direct won't fall.
1: Clip to date. Erben, Nick en Tessa.
0: Ja, daar zijn we hoor.
2: Wauw, dat dat wel lukt. Ik ben helemaal verbaasd.
0: Ja, nou ja, als je je afvraagt, goh, waarom hebben jullie geen uurnieuws van de NOS? Heel leuk. Ja, we liggen eigenlijk eruit. Dat kan ik wel stellen met de hele zender. Maar godzijdank kunnen wij reanimeren en draaien wij nu met de hand voor jou de komende twee uur.
2: Ik vind
0: het
2: wel jammer
0: plaatjes.
2: Dat we niet een ouderwetse platenspeler hebben.
0: Dat had leuk geweest.
2: Dat had leuk geweest.
0: Dat had wel heel leuk geweest.
2: We hadden er geen fuck aan gehad, want ik heb helemaal geen cd's meer of vinylplaten hier liggen. Maar het had wel heel leuk geweest.
0: Het had heel leuk geweest. Maar hey jongens, we zijn er gewoon en we gaan
2: misschien
0: alle plaatjes
2: draaien. Misschien is het wel een leuk idee om een keer een vinylplaat te regelen. Want we hebben natuurlijk ook met Matthijs die actie.
0: Ja.
2: Dat we dan een keer avond vinylplaat gaan draaien.
0: Vind ik een heel leuk idee.
3: Ja hoor.
2: Oh, ik matig enthousiast hier.
0: Matig enthousiast. Nick, hou je niet van vinyl?
3: Ik hou ontzettend van vinyl. Ik zit alleen te denken hoeveel moeite wij vaak al hebben om een programma onder reguliere omstandigheden in de lucht te houden. Weet ik niet of het toevoegen van een bak met platen en een ouderwetse platenspeler. Ik denk dat wij heel snel gaan lijken op de Dikke Voor Mekaar show.
2: Oh, oké. Okay.
3: De Groot, het naaltje zit vast. De Groot. Ik weet niet of dat
2: dat erbij wordt. Je hebt natuurlijk altijd zoveel tijd en liefde in die hele muziekredactie.
3: Nou, dan ben jij voornamelijk die daar tijd liefde insteekt.
2: Ook, maar
3: ik doe het voor ze.
2: Maar jij komt het zeggen.
3: Jij komt er wel in.
2: Teamwork makes the dream work.
0: Hoe is het met jullie?
3: Ja, op zich ook wel goed. Ik heb een lichte verkoudheid onder de leden.
0: Oei.
3: Dus ik probeer zo smaakvol als mogelijk te klinken deze uitzending.
2: Maar dat klinkt toch altijd smaakvol?
3: Ik hoop van wel. Ik heb het idee dat er altijd één iemand anders in de studio is die daar niet altijd mee eens is.
0: Maar... Je klinkt wel wat nasaal, maar dat is omdat ik je ken.
3: Ja, ik hoop dat het voor de luisteraar niet te erg is. Bij voorbaat excuus als het stoort.
0: Vind jij dat storend, mensen die nasaal klinken? Want ik kan wel een
2: ik
0: aantal mensen opnoemen
2: meevallen.
0: Op de landelijke
3: soms
0: radio
3: wel.
0: Die zo klinken. Hoor.
3: Ja, maar ik storm me ook aan een heleboel mensen op de landelijke radio.
2: Oh. Ik storm me gewoon aan mensen in het algemeen. Maar dat is iets anders.
3: Maar als ik dat zeg, dan heb ik morgen weer ruzie met mijn collega's. Ja,
0: dus zijn we er ook voor jou als luisteraar. We houden van jou. We zijn heel blij dat je weer luistert.
2: Zeker.
0: Ik ben Tessa.
2: Oh, nou, naast me zit Nick en ik ben Erben.
3: Nou, hebben we dat ook weer besproken
0: met
3: z'n allen.
0: Hebben we dat ook weer uit de lucht. Hé, als we toch lekker een beetje op verzoekjes gaan draaien.
3: Ja hoor.
0: 023, 4x5, 900. En lekker je verzoekje, want alle remmen los. We kunnen doen wat we willen. In het kader van deze verzoekjes. Ongeveer een half uur geleden heeft Nothing But Thieves een nieuwe track uitgebracht.
3: Is het heus?
0: Dat is heus. En ik dacht, goh, wat is nou een mooier moment om die te draaien dan deze?
3: Ik ben heel benieuwd.
2: Want je zei dat die wel anders is dan we gewend zijn van hun.
0: Je hebt hem
3: al gepre-listened.
0: Hij gaat een beetje richting... Ik doe daar geen uitspraak over. Hij gaat wel een beetje richting Foo Fighter-ish.
3: Okay.
0: Maar dan wel iets meer toegankelijk. Kan ik dat zo zeggen? Ja, dat kan ik wel zo zeggen.
3: Nou, weet je, je mag het zo zeggen. Zet hem lekker aan, dan gaan wij er straks over oordelen.
0: Dit is Nothing But Thieves Evolution.

0: Edge of 17, Stevie Nicks hoorde je hier zo bij Club Today. We draaien 2 uur lang verzoekjes, dus app vooral naar 023-45-900.
1: En het stroomt binnen, ja, dus doe het vooral, echt, want de telefoon moet erin kiezen.
0: Slide in de DM, @meradio.nl, @clubtoday. Dat maakt mij helemaal niet uit. Natuurlijk al doe nog. Je naar @nickovduin.
1: Nou, dat hoeft ook niet helemaal.
0: @RVC staat dat?
1: Nee, doe maar niet. Ik hou graag een professionele afstand tussen de mensen, het gepeupel en mijzelf. Waar gaan we het over hebben?
0: Ja, dat is mijn vraag eerder aan jullie. Ik ben hier zo heel hard aan het reanimeren, hier op die tafel.

0: Ah.
1: Ik moet eerlijk zeggen dat deze... Ja, het is zo'n heftige overgang van zo'n beetje, hè? Maar deze zit wel de hele week in mijn hoofd. En ik denk dat dit wel allesomvattend is.
0: Your name Marvin Gaye? What's going on?
1: Misschien wel. Yeah. John Lennon.

0: Marvin Gaye, what's going on? Ja, verzoekjes 2 uur lang. Laat ze binnenkomen. Dit was een verzoekje vanuit de studio zelf. Want waarom niet? We mogen ook een beetje plezier hebben.
1: Ik vond hem wel passend naar Imagine.
0: Ja. Ja, ik vind hem geweldig. Hey, voor volgend half uur hebben we al een paar verzoekjes binnengekregen. Nick, kan je een klein voorproefje geven van wat we gaan horen?
2: Ja, maar ik weet alleen niet waar die in het nummer zit.
0: Oh, nou ja. Laten we gaan gokken.
3: Oké, ik kan een poging wagen.
0: Oké, let's go. Ja. Wat is de eerste?
2: Ga ik dit doen?
0: Is dat open?
3: Oké. Ja?
0: Ja.
3: Oké. Tjoo!

0: Welke was deze ook alweer? Oh ja, jezus. But I don't feel like dancing when the old Joe went plays. More can take a chance, but my two feet can find a way. You think that I can master love and when you start your gentle way. I don't feel like dancing, no sir, no dancing today.
1: Wow, wow, wow, wow. Ja, we doen onze jingles nu ook zelf. Oh nee, we hebben geen klappant. We hebben altijd live publiek, jongens. Sorry. Goed, het nieuws. Het is tijd voor de hoogtepunten van het half uur nieuws. Nick, wat heb je voor ons klaarstaan?
0: OV-staking aangekondigd op 24 juni. Opnieuw meer rijksambtenaren. Rekenkamer kritisch over justitie. Ja, dat zijn ze. Nou, D3, daar moet je een keuze
2: hebben.
0: We zijn professionals, Erwin. We houden het schip varende. Dat van de drie.
1: Erwin, kies jij maar.
2: OV-staking.
0: OV-staking.
1: OV-staking, okay. Let's go.
0: Betaal, godverdomme genoeg. Vakbond FNV kondigt een OV-staking aan op 24 juni. Op die dag wordt er tot 8 uur gestaakt door medewerkers van treinen, trams, bussen en metro's. De vakbond eist dat bezuinigingsplannen van het kabinet op sociale zekerheid van tafel gaan. Zo wordt mogelijk gekort op de werkloosheidsverzekering WW en de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA. Ook een extra verhoging van de AOW-leeftijd moet van tafel, vindt vakbond FNV. Ook andere vakbonden zijn kritisch op het kabinet. FNV neemt FNV neemt een voor. Ik merk dat het zingen me helemaal van mijn apropos brengt. FNV neemt een voorschot en kondigt een staking aan. In de ochtend zullen mensen niet of moeilijker naar werk kunnen komen, zegt FNV. In andere sectoren liggen ook stakingen op tafel. Ja, weer een staking bij het OV.
1: Weer een staking. Ja. Niet te doen, toch?
0: Ja, enerzijds, ik twijfel zelf een beetje. Want aan de ene kant snap ik de beweegredenen. Aan de andere kant heb ik zelf ook iets... Ook een werkende populatie, die moet...
1: Ik doe helemaal niks.
0: Wat gebeurt hier allemaal? Wat zijn jullie in vredesnaam aan het doen?
1: Hoor je wat er tussendoor?
3: Ja, maar ik doe het via mijn laptop, omdat ik daar ben ingelogd op Spotify. Dus oh,
1: sorry.
0: Ik zit in een bloedserieus nieuwsbulletin. Ik probeer commentaar te leveren op het nieuws van de dag.
1: Even een klein beetje opheldering wat er nu aan het gebeuren is. Op het moment dat jij heel lief dit nieuwsbericht begint te lezen, flikkert ook het internet er hier uit. En kan ik helemaal niks meer draaien en klaarzitten. Maar alleen nog dit bedje, wat al geladen is, 500 keer op repeat zetten.
3: Zijn dus... wij überhaupt wat te horen?
0: Nou, jij niet, want jouw microfoon staat uit.
1: Jij bent nu weer te horen. Hallo.
0: We vroegen of we überhaupt wel te horen zijn. Het is voor de luisteraar een weet voor onze vraag. Hoor jij ons nou toevallig wel? WhatsApp dan nu naar 023-4x5900. Wij horen graag van jou.
1: Maar goed, praten jullie er even over wat je nou hiervan vindt?
2: Om het nieuwsbericht. Ja. Ik vind...
0: Meest chaotische uitzending ooit. Maar
2: ik begon meteen over, we betalen al genoeg. Maar ik vind het natuurlijk wel vervelend voor die mensen dat ze en langer moeten doorwerken. En dat mocht er iets gebeuren, dat ze dan ook minder uitbetaald krijgen. Dus dat vind ik super vervelend. Maar ik vind wel zoiets van... we betalen nu met z'n allen steeds meer voor het OV. Daarom gaan we ook minder met het OV, volgens mij. De overheid moet hier wel op ingrijpen. Want op deze manier kunnen mensen niet naar hun werk gaan. En dan zit je weer met werklozen.
0: Los van de stakingen. Even kijken. Op zich kortingen op arbeidsongeschiktheid en de WW. Daar kunnen we allemaal wat van vinden. De verhoging van de AOW-leeftijd. Ja, laten we wel wezen. Voor onze generatie zit dat er sowieso dik in. Wij werken waarschijnlijk sowieso door tot ons 80ste.
2: Ik wou net zeggen, gaan wij überhaupt nog wel met pensioen?
0: Ik denk niet meer op dit moment.
2: Moet je voorstellen dat wij dan nog steeds hier zitten op ons 80ste? Ik denk dat dat niet heel goed is.
0: Ik weet niet of ik op mijn 80ste ook nog doorga met vrijwilligerswerken, Erben. Dat moet ik er wel even bij zeggen.
2: Ik wilde een beetje erbij zeggen.
0: Ja, oké. Okay. ik vind wel van. Ik snap de rancune tegen het verhogen van de AOW-leeftijd 100%. Maar. Of we moeten met z'n allen in gaan leveren op hoe we leven. En gewoon de manier, de luxe die we gewend zijn. Of we moeten op een andere manier offers brengen. Je kan niet zoals de Engelsen zeggen, having your cake and eating it too. Dat is gewoon, dat bestaat niet. Probeer het maar eens, je houdt daarna geen taart meer over.
2: Nee.
0: Dus ik vind hem ingewikkeld. Want ik wil sympathie opbrengen voor deze sector, maar ik heb tegelijkertijd ook iets van, ja, en zeker met het OV, wat laten we wel wezen, toch al behoorlijk wat stakingen er achter de rug heeft de afgelopen twee jaar tijd.
2: Ja.
0: Ik heb het idee dat ik om de maand wel een nieuwsbericht voorlees met de kop, het OV gaat weer staken. Ja,
2: ja, ja. En wij zijn er weer de dupe van.
0: Ja, ja, zeker. Of tenminste, nou ja, sinds ik vaker fiets naar werk, valt dat gelukkig weer mee. Maar,
2: ik ga altijd met de auto, dus ik heb er geen last van. Maar er zijn genoeg mensen die met het er zijn genoeg mensen die met OV gaan.
0: Ja, dat is waar. Nou, tot voor kort was ik er eentje van. Het is inderdaad behoorlijk vervelend. Ik heb wel eens gehad dat een bus op een gegeven moment gewoon besloot niet meer te rijden in verband met de staking. Dan kon ik wel naar Amstelveen komen. Maar om vervolgens vanuit Amstelveen naar Hoofddorp te komen, dat was een stuk grotere uitdaging. Ja. Dan heb ik gelukkig genoeg kennis en wilde er iemand taxichauffeur spelen, maar dat ik had heel anders af kunnen lopen.
2: Ik had het juist altijd andersom. Als ik dan naar school moest, dan moest ik met het OV van IJmuiden naar Amsterdam toe. En dan werden er weer, zeg maar, weer OV-stakingen aangekondigd.
0: Ja.
2: Alles lag plat. Ja. Alles. Behalve
0: die
2: mijn
0: hele
2: bus
0: naar school.
2: Die naar school ging. Dus
0: en dan kon ik al excuus gebruiken.
2: Ah, shit. There we go again.
0: Arme
2: dus,
0: jongen toch.
2: Ja, ik vond het heel vervelend. Want dat zorgde ervoor dat ik elke keer dan met... ik denk dat ze dan met z'n vier in de klas zaten. Want er waren dan nog een aantal die dan ook nog een bus konden pakken. Maar,
0: ik vind het heel lullig voor je. Maar mocht het een troost zijn, het lijkt er niet op dat al die extra dagen school behoorlijk veel effect hebben gehad. Dus dat, dat scheelt dan weer, zullen we maar zeggen. Ja, moet je jezelf
1: even bijkomen van deze opmerking. Hey, ondertussen goed nieuws.
0: Ja, je doet
2: je
0: het
2: weer. Je hebt internet.
0: Hey, kijk eens aan.
1: Dus een klassieker uit de oude doos die heel toevallig gedownload was.
0: Gewoon Zeros.
1: Ja, dit is inderdaad net, dit is nog Zeros,
0: ja,
1: Coldplay.
0: Toch? Ja.

0: Ray Joy met haar zussen Amma en Absolutely.
1: Yes, ik vroeg me iets af.
2: Oh, ja.
1: Hebben jullie destijds op de basisschool een fietsexamen moeten afleggen?
0: Ja. Ja, nu je het zegt. Dit is lang geleden.
1: Ja, het is heel lang geleden. Maar toevallig was het in Amstelveen vandaag de dag voor 736 kinderen van verschillende basisscholen die het verkeersexamen moesten afleggen. Maar toen zat ik eens te denken, hè, van stel, ik zou nu gaan fietsen, dan zou ik er best wel mee wegkomen, zo'n verkeersexamen.
2: Ja.
1: Maar ik denk, als je mij nu in een auto zou zetten, ik denk dat ik niet meer zou slagen.
0: Niet meer voor je auto?
1: Nee.
0: Ja, maar waar zou
1: niet.
0: Dat dan aan liggen bij jou?
3: Nou, ik denk dat ik een gok kan doen.
1: Ja, ik ook.
3: We hebben het al vaker gehad over de snelheidsboetes van Erwin. Ik denk dat die niet meewerkt.
0: Ik probeer dit op een manier te zeggen alsof ik niet elke dag met hem in de auto zit. Ja. Maar waar zou dat dan aan liggen, Erwin?
1: Ik hoorde er gewoon elke keer zo heel vaak: niet bumperkleven, niet bumperkleven.
0: Ja, hij is echt een bumperklever XXL. Hij weet gewoon niet hoe die afstand houdt.
1: Zouden jullie het?
0: Ja.
3: Ja, maar dat komt
0: 100%.
3: Ook omdat ik kan wel schakelen, om het zo te zeggen. En niet als in letterlijk in de auto
0: maar
3: schakelen.
0: In je hoofd omschakelen.
3: Ja, leuk. In mijn hoofd omschakelen van, hé, ik zit in een lesauto, ik moet examen doen, misschien even wat.
1: Dus je hebt wel heel erg je eigen maniertje met het rijden.
3: Ja, tuurlijk, maar dat heeft iedereen volgens mij. Volgens mij rijdt niemand na een maand in de auto gezeten te hebben meer op dezelfde manier als dat hij op zijn examen reed. Of haar examen trouwens. Mm-hmm.
0: Ja. Nou ja, kijk, ik ben
2: zelf... Jij gaat
0: mij
2: niet zeggen van wel.
0: Ik heb het gevoel dat ik zelfverzekerder ben gaan rijden. Het is wel dat ik af en toe ook wat meer allebei de handjes goed aan het stuur mag houden op de juiste manier.
1: Ja, zijn gewoon met een duimpje.
0: Nee, niet met een duimpje, met mijn wijsvinger. Maar ik rij vaak met één hand. Vind ik lekkerder zitten of zo. En ik weet dat gewoon zodra er... je moet eigenlijk dat altijd doen, maar ik doe het pas zodra het echt nodig is, zeg maar. Dat ik denk,
3: Ik snap die wel. Ik ben zelf ook zo. Ik hou altijd minimaal één hand vrij om bijvoorbeeld een middelvinger op te kunnen steken als er iemand probeert mij af te snijden. Dan vind ik gewoon een lekker gevoel.
0: Ja, weet je, dat kan. Dat mag.
3: Ik weet ook, het leven niks op.
1: Ben jij een agressieve rijder?
3: Nee, ik ben geen agressieve rijder. Of tenminste...
1: Dat vind je van jezelf, maar...
3: Ik vind mijzelf geen agressieve rijder, omdat ik erger vergelijkingsmateriaal heb gezien.
0: Kunnen we dit woord even veranderen naar automobilist? Want dat klinkt even iets.
3: Oké.
0: Het is nog geen 9 uur.
3: Ik ben een heel agressieve rijder, maar niet zo'n agressieve automobilist. Maar dat komt misschien ook omdat ik op het front van automobilisten ergere voorbeelden heb gezien. Dus als zodanig mijzelf niet als zo erg inschat.
0: Ja, goed. Oké. Okay. Rij je genoeg? Auto rij je genoeg?
3: Afgelopen weken wel weer. Ja, het nadeel is, ik ben volgens mij
1: vind
3: de enige van
1: het ook?
3: Dat ik aardig auto rij, volgens mij wel. Volgens mij ben ik de enige van ons drie zonder persoonlijke auto op zijn titel.
0: Ja,
3: ik ben voornamelijk afhankelijk van leenauto's en dergelijke. Dus er zijn periodes waarop het opeens de afgelopen 2 weken heb ik toevallig een leenauto ter beschikking. Dan gaat het heel veel. En dan zijn er ook zomaar 2-3 weken dat ik totaal niet auto rij.
0: Nou, ik denk, weet je, dat misschien ook wel voor ons allemaal geldt, dat je echt wel die knop om kan zetten dat je tijdens zo'n examen dat wel weer goed doet. Maar de theorietest daarentegen...
1: Oh ja, fuck dat. Maar die is volgens mij ook weer veranderd. Want eerst had je zeg maar 3 blokken. En nu zijn het er 2 geworden uit mijn hoofd. Durf niet met zekerheid te zeggen. Maar ik vond dat... volgens mij dat gevaarherkenning. Mm-hmm. Dat vond ik zo raar. Want dan moest je op een plaatje gaan bepalen. Moet ik gas geven... gas loslaten of moet ik remmen?
0: Ja, en dan moet binnen een bepaald tijdbestek moet je antwoord geven.
1: Ja, en ik vind altijd zo verneukeratief. Want hoe kan je nou op een plaatje, een heel klein plaatje... nou bepalen wat je moet doen?
3: Ja, plus jouw instinct is natuurlijk altijd gas geven. Ja, daar ga je de mist in.
1: Nee, zo heftig is het niet.
0: Ja, je bent echt een genius.
1: Dit heb ik nog niet gezegd, maar ik verwacht nog wel...
2: Later, ze heeft hem gewonnen. Ze heeft hem.
0: Je bent genius.
2: Hey!
0: Echt een genie in a bottle. In een auto, in een blikkie.
3: Ik wacht nog steeds op de O.

0: In a Bottle, Christina Aguilera. Ja, het verzoekje van Larissa. En voordat we verder gaan naar het verzoekje van Rob. Erben, jij zei net wat over autorijden.
1: Ja, ik heb heel misschien weer een boete gereden. Het is bij een flitser waarvan ik niet weet of hij het doet. Okay. Dus ik heb nog goede hoop.
0: Ik ben blij dat je het eerlijk opbiecht.
1: Ja, toch?
0: Don't be like Erben. Drive safe. En let op flitsers. Zet Flitsmeister aan.
1: Flitsmeister.

0: Sister Sisters, I Don't Feel Like Dancing. En we zijn bij je terug na de reclame.
1: Oh shit, nu ben ik het. Jouw boodschap op de lokale radio. Adverteren op meer radio. Dat werkt. Schreeuw het van de daken.
0: Daken.
1: Stuur nu een mailtje naar sales@meerradio.nl. En wie weet is jouw boodschap binnenkort te horen. Live op 105.5 en 106.6 FM.
0: Wat draaien we nog meer? Logo's en letters?
1: Volgens mij ook niet meer. Nee, die
2: Vloer Plus.
1: Vloer Plus.
0: Vloer Plus?
1: Vloer Plus is een bedrijf. Bij deze Vloer Plus.
3: Ja. Wil je ook visgraat?
1: Vloer. PVC-vloer. Ja. Een sieraad voor je kamer. Ja. Vloer Plus.
3: Ja, dat is
0: hem. Oh jongens, we zijn er bijna. Er was er nog één.
1: Ten. Klaus, bowling en beste restaurants. Zet de tijd op 9 uur.
0: Hier het meer nieuwsoverzicht door Nick van Duin.
1: Erben.
0: Door Erben Stienstra.
3: Het was toch ook het NOS-journaal, maar goed.
0: Hey. Oké, het NOS-overzicht door nieuwe nieuwslezer Erben Stienstra. Dat is het eerste nieuws wat bekend is gemaakt.
3: Nou, dat dus. Oké, goed. Zeker 4 op de 10 mensen die de afgelopen 1,5 jaar zijn aangehouden bij het lokale asielprotesten kwamen niet uit de bewuste gemeente. Dat blijkt uit een NOS-analyse van politiegegevens. Sinds 1 januari 2025 waren er zeker 34 plaatselijke anti-AZC-betogingen. Een deel daarvan liep uit de hand en dat leidde tot ruim 160 aanhoudingen. Van de mensen van wie de woonplaats bekend is, kwam 42% van elders. Minister Van den Brink zei vorige week dat de AIVD onderzoekt of er sprake is van georganiseerdheid bij betogingen tegen asielopvang. Duidelijk is dat het extreemrechtse Defend Netherlands een oproep deed om naar Loosdrecht te gaan. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne heeft vorige maand het hoogste niveau bereikt in 10 maanden tijd. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het grootste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgers om het leven kwamen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral als gevolg van aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en droneaanvallen van Rusland. Maar Oekraïne slaat er ook in steeds meer doelen in Rusland te raken.
1: Brrr.
3: Het aantal Rijksambtenaren is vorig jaar opnieuw toegenomen. Het waren er ruim 165.000. Een stijging van bijna 3.000 ten opzichte van 2021 is de toename van het aantal Rijksambtenaren bijna 30.000. Het kabinet wil fors bezuinigen op de overheid. Onder meer door te snijden in het ambtenarenapparaat. Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft nu in het jaarverslag toe dat het onduidelijk is of dit lukt. Ook de Algemene Rekenkamer zet vraagtekens. Onder meer omdat een plan voor de lange termijn ontbreekt. De externe inhuur is wel voor het eerst in jaren gedaald, naar 13% van de totale personeelsuitgaven. Dat is nog wel boven de norm van 10%.
1: Dit was het Meer Radio Journaal.
0: Dan nog het weer. Vandaag was het rond de 17 graden licht bewolkt en op het koudst is het 13 graden. Vannacht wordt het 12 graden. Morgen zijn er ook nog wat wolken en weinig zon, wordt het wel 19 graden. En dan loopt de temperatuur vanaf vrijdag al hoog op met al 26 graden en een zonnetje. Ja, je luistert nog steeds naar Club to Date. En aangezien wij niks uit het systeem kunnen draaien, draaien we jouw verzoekjes. App naar 023 4x5 900 en laat ons weten waar wij jou blij mee kunnen maken.

0: want to talk about.
1: Club to date. Elke woensdag tussen 8 en 10 op Meer Radio. Iets winnen? Doe mee aan de Infront Records winactie.

0: Lief. Nick, je was vroeg, man.
1: Was vroeg?
0: Ja.
2: Ja, ik
0: ook. Maar dat maakt niet uit. Weet je, we just wing it here.
2: Ik hoor een petje. Ik hoor een petje.
0: Ja, we draaien alleen maar verzoekjes. Dus we hadden net Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Verzoekje van Maud. Maud, leuk dat je luistert, schat.
1: Altijd.
0: Altijd leuk. En daarna Total Make Believe van Elwin. Ik ben blij dat er heel veel verzoekjes binnenkomen. We kunnen ze bijna niet allemaal in deze 2 uur kwijt.
2: Nee, mijn telefoon heeft echt nog maar 5%. Hij staat rood gloeiend. Het is niet normaal.
0: Het is echt niet normaal. Via Insta DM kan je ons bereiken. Via 023-4x5900 kan je je verzoekje naar ons appen. Dan hebben we nog 3 kwartier om zoveel mogelijk nummers daarin te poppen.
2: Zeker.
0: Maar zoals je van ons gewend bent, hebben we ook wel eens hier en daar onze mening die we er lekker tussendoor gooien.
2: Ja.
0: Was ik eigenlijk een beetje in shock dat ik van de week op mijn telefoon het nieuws zat te lezen en ik zag dat de toiletjevrouw bij de HEMA verdwijnt. Ik wist niet dat dat nog een ding was.
1: Nou ja, Joke.
2: Ik heb jaren, of ik heb
0: ja,
2: dagen.
0: Maar Joke is niet toiletjevrouw. Ja, maar dat is van het Haagse. Maar zij is niet toiletjevrouw bij de HEMA. Ik ben dat compleet niet meer gewend. Ik weet inderdaad, toen kwam het allemaal terug. Vroeger was er een toiletjevrouw bij de HEMA. Maar blijkbaar waren er nog een paar plekken in dit land waar dat ook zo was. En dat verdwijnt nu.
1: Ik vind het echt volle lof naar die mensen. En ik vind het ook heel knap dat je dat elke dag kan doen. Ja. Dat je dan bij een toilet kan zitten. En dat je er dan de plezier uithaalt dat je voor winkelbezoekers altijd een schoon toilet... Ja, heel fijn.
2: Nou, het verschilt niet heel veel van de meeste kantoorbanen, laten we wel wezen.
1: Oké.
2: Of je nou bij een toilet zit of elke
1: of
2: dag...
1: Nou letterlijk bij een schuithuis zit.
2: Ja,
1: of
2: de hele dag in meetings waar er ook alleen maar stront wordt gepraat. dat maakt dan ook niet heel veel meer uit.
1: Dan kan je nog beter opruimen.
2: Ja, ik denk wel. Maar uit nieuwsgierigheid, want misschien is dit heel naïef van mij, maar ik was altijd in een zeer ouderwetse veronderstelling dat... Ik was altijd in een veronderstelling dat de toiletjevrouw dan ook verantwoordelijk was voor de schoonmaak van de betreffende
0: toilet. Ja, dat idee had ik ook toilet. Inderdaad. Ja.
2: Ik neem
1: dat is toch zo?
2: Nou, als dat het geval is, wat gaat er dan nu gebeuren met de toiletten nu de toiletjevrouw verdwijnt?
1: Ja, dat zal waarschijnlijk dan weer met zo'n intekenlijst worden gedaan, dat zo'n... iemand die er net werkt, dan even moet aftekenen dat hij het heeft gezien, maar vervolgens er dan niks mee heeft gedaan. En dat de remspoor van de persoon die om 9 uur de ochtends is geweest, er nog om 4 uur middag zit.
2: Na een bakje koffie en 3 sigaretten, Grieks ontbijtje.
1: Heerlijk, dan loopt het wel hoor.
0: Ja.
2: Ja, nee, dat zie ik niet heel erg.
0: Ik vind het ook een sociaal aspect wat wegvalt.
2: Een sociaal aspect wat wegvalt?
0: Ja,
2: okay, leg
0: gewoon
2: uit.
0: Even dat praatje. Ik vind het altijd ook
2: een
0: wel...
2: Een praatje?
0: Ik heb altijd hele aardige toiletjevrouwen gehad als ik ergens was en ik moest naar een openbaar toilet.
1: Maar weet je wat ik eigenlijk nog erg vind? Kijk, dat je dan zeg maar 50 cent op zo'n bordje legt, prima. Want ik weet dat de toiletten dan goed zijn, want er zit iemand daadwerkelijk bij.
2: Ja. Dat is overigens niet altijd gelukkig.
1: Nou, beter dan dat het met poortjes is. Ja, want waarschijnlijk zal je nog in die HEMA hetzelfde, of misschien wordt het ook meteen verdubbeld en moet je een euro betalen. En
0: je
1: wordt er helemaal niet meer schoon.
0: Uit mijn hoofd 75 cent betalen en dat kan alleen met PIN hier in het centrum.
1: En dan krijg je geen kortingscode van. Wat je bij het tankstation nog wel krijgt.
2: Ja, sorry.
0: Over gieren gesproken, dames en heren.
2: Wat een ras Hollanders hier.
1: Je hebt een kut toilet, want het is gewoon vies.
0: Ja.
2: Even rustig met je schuttingtaal, Erben. Ja,
1: en dan moet je wel gewoon geld betalen. Ja, doe dan met iets met het geld.
0: Weet je wat ik grappig zou vinden? Wat je bij tankstations altijd hebt, dat er dan van die vogeltjes fluiten. Dat wil ik in de HEMA's.
1: Nee, want mijn moeder heeft zo'n vogeldingetje
0: op het toilet. Zodra je de deur open doet.
1: Ik vind dat helemaal niks.
2: Oh nee, daar word ik ook totaal niet rustig van. Nee.
1: Nee.
0: Okay.
2: Nee, maar dat is misschien ook, kijk, beren scheiden in het bos, ik niet. Ik krijg daar totaal geen relaxte houding van.
0: Goed, het niveau is verhoogd,
1: dames en heren. Ik word meteen weer heel gespannen dat het niet meer lukt.
2: Ja, nee, ik heb toch het idee dat er toekijkers zijn. En daar hou ik niet van, in welke vorm dan ook.
0: Sorry, wat?
2: Ja, nee, ik vind, voor mij is een toiletbezoek gewoon... Misschien ben ik
1: rust.
2: Hier uniek in. Een totale privé-aangelegenheid. Ik heb
1: dus
2: geen toeschouwers
1: te scrollen.
2: Nee, verre van. Nee, ik hou daar ook niet van.
1: Pak je een magazine erbij?
2: Nee, ook niet.
0: Nee, maar jongens, ik vind het een klein beetje TMI. Sta je voor je uit.
2: Nou, voor mij is het geen lange bezigheid. Voor mij is het, je komt er om een heel duidelijke taak te doen. En als die taak voorbij is, dan ben je weg. Ja, dan heb ik ook geen reden om rond. Het is een beetje hetzelfde als tanken. Daar ga je toch ook niet bij het tankstation nog even rondhangen. Nou, eens kijken hoe deze omgeving eruit ziet. Ach, ik heb mijn Instagram er al heel lang niet bij gepakt. Goed. Nee, dan ben je ook klaar en dan rij je weg. Ja. Zoals het hoort.
0: Om in deze termen te blijven. Welke plaat vind jij geen shit? App of DM ons.
2: 023-4x5-900 of Club to Date op Instagram.
1: En wij zijn wel gratis.
0: Zeker weten.
2: Oh, echt. Jeetje.

Goes in Her Own Way van The Kooks. Een verzoekje van Kiki, dank je wel daarvoor. Ja, je kan ons DM'en of appen. Dan gaan wij de nieuwste van Shanna Spyro draaien. Material Lover.

0: Die kleuters ook niet.
1: Nee, dat was gewoon ik die een poging wilde wagen om mee te zingen. Ja.
2: Florence and the Machine, Dog Days Are Over, met backing vocals van Nick van Duin.
3: Nee, nee. Dat was Erben Steenstra.
1: Nee, Nick deed helemaal niet mee. Ik was stil.
0: Jij het?
1: Ja.
2: Oh.
1: Hey.
2: Ik herken jouw stem niet eens. Wat bizar. Dat is ook voor het eerst.
3: Dat klinkt bijna als een Nederlandse smartlap. Ik herken jouw stem niet eens.
2: Ik
3: weet niet wat je gedaan hebt.
2: Ja.
3: Nou, weet je welke stem sommige kinderen niet herkennen? Die van hun leraar. Want er zijn opvallend veel kinderen die tegenwoordig thuisonderwijs krijgen. Ik weet niet of jullie daar iets van hebben meegekregen?
2: Nou, nee, niet echt eigenlijk.
3: Het schijnt dus zo te zijn dat het aantal kinderen wat tegenwoordig thuisonderwijs krijgt steeds sneller groeit. Volgens mij zijn het inmiddels 2500, als ik me niet vergis. Mm-hmm. Ja. En dat schijnt ook relatief makkelijk te kunnen. Omdat er steeds meer gemeenten, of tenminste, er is een regel in het wetboek dat je gebruik kan maken van thuisonderwijs als er geen school in de regio is die onderwijs biedt, die past binnen jouw persoonlijke of levensovertuigelijke beschouwing.
2: Okay.
3: En dat kan onder artikel 5b uit mijn hoofd. Uh-huh. En als je daar een formulier voor indient bij menig gemeente, dan kan je vrijstelling krijgen van de leerplicht en dus thuisonderwijs aanbieden. Enig nadeel is, het is helemaal niet duidelijk in hoeverre thuisonderwijs effectief is. En hoewel er een heleboel positieve verhalen zijn, zijn er ook een boel negatieve verhalen.
2: Ja, ik vind een beetje de sociale controle valt daar ook weer bij weg. Kom ik weer met een sociale aspect.
3: Maar
2: dat is wel een groot ding natuurlijk. Want die kinderen, los van docenten ook een beetje controleren. Hoe gaat het met het kind? Hoe gedraagt het kind zich in een groep? Hoe gaat het wellicht thuis? Die merken heel veel dingen. Maar ook het contact met leeftijdsgenoten.
3: Nou ja, dat is inderdaad een groot issue. En tot voor kort controleerde of probeerde het OM er nog op te controleren naar aanleiding van de aanvragen. Maar dat was eigenlijk niet echt een doel, omdat de definities bewust dermate vaag waren verwoord. Dat eigenlijk iedereen dus een eigen interpretatie aan kon geven. En als zodanig kwam je al vrij snel weg met het indienen van een verzoek. En dan kreeg je het vaak voor elkaar om het toch of om toch je kind thuis te houden en dan thuisonderwijs te faciliteren. Heeft toevallig, heel toevallig, Tim Hofman daar recent een item over gemaakt in zijn programma Boos. Die kreeg ook de staatssecretaris op het gebied van onderwijs te spreken.
2: Okay.
3: En die sprak uit dat zij daar toch wel degelijk veranderingen in teweeg wil brengen. Dat
2: die eigenlijk.
3: Die is eigenlijk helemaal niet zo voorstander van die vrijheid die er nu ligt.
2: Nee,
3: en die wil kijken of die regel omtrent artikel 5b behoorlijk aangescherpt kan worden. Dat is wel een dingetje, want de reden dat artikel 5b bestaat heeft weer te maken met artikel 23 in de grondwet. Vrijheid van godsdienst en het uiten daarvan. Dus dat hangt allemaal juridisch best wel bijzonder samen.
2: Mm-hmm.
3: Maar het zou kunnen betekenen dat als deze staatssecretaris dat doorzet en er politiek genoeg draagkracht is, want puur omdat de staatssecretaris dat wil niet zeggen dat het meteen door een Tweede en Eerste Kamer komt, dat het dan zomaar kan zijn dat we misschien binnenkort toch een afname zien in de hoeveelheid kinderen die thuisonderwijs krijgt, of in ieder geval in de hoeveelheid mensen die daarvan profiteren.
2: Ja. Nou ja, kijk, don't get me wrong. Als het nodig is, of van welke omstandigheden dan ook, support ik het zeker. Dat er ook een beetje flexibiliteit daarin komt of is wel heel fijn. Echter, vind ik wel dat het ook misschien een goede ontwikkeling is dat in een samenleving waarin we steeds verder uit elkaar zitten, een beetje wordt gestimuleerd dat we

0: wat meer weer die kinderen met elkaar om laten gaan. En toch ergens naartoe laten gaan. En op die manier...
1: Nou ja, laten we wel wezen. Op het gebied van scholen, er zijn bijna meer smaken dan in een willekeurige ijssalon. Dus de kans dat je echt niks kan vinden wat ook maar een beetje bij je past is zeer klein. Maar ik zit even met een oog op de klok te kijken. Ik weet dat we normaal gesproken een plaatje tussendoor draaien. Maar is het anders een idee om even richting het nieuws te gaan?
0: Nou, weet je, ik krijg een heel leuk verzoekje binnen van Ivor. En ik moet daar ontzettend om lachen. Die ga ik eigenlijk heel graag heel even draaien. Als wij dan ondertussen even het nieuws gaan opzoeken. Is dat misschien een idee?
1: Oh, dat vind ik prima. Ja, ja. Hoor.
0: Het gaat namelijk om deze. En Ivor die zegt hierbij, ik mis geen stress, kijk Tess. Ja, lieve luisteraar, dat was een periode waarin ik dacht dat ik vlogger was. In de auto dan zat en al mijn frustraties eruit rente. Maar daarbij hoorden ook good old karaoke sessies.
1: Heerlijk.
0: Zoals deze. The Communards Leave Me This Way heb ik meermaals meegezongen.
1: Ik heb bijna de neiging het nu ook te doen, maar ik zal de luisteraar besparen.

0: The Coming Hearts, Don't Leave Me This Way. Ja, en dan is het tijd voor het half uur nieuws. Nick, wat heb jij voor ons klaarstaan?
1: Ik heb archeoloog vast om musketierbotten.
0: Prr.
1: Eickhout weg uit Brussel om relatie.
0: Prr.
1: Screening asielzoeker veel te laat.
0: Ik heb heel veel vraagtekens bij die middelste titel. Leg uit.
1: Europarlementariër Bas Eickhout stapt op. De politicus van GroenLinks PvdA, tegenwoordig pro, zegt relaties te hebben gehad die niet bij zijn rol passen. Ook zegt hij geen energie meer te hebben om door te gaan. Dat klinkt wel heel luguber. Eickhout, inmiddels 49, maakt in een verklaring niet duidelijk om wat voor relaties het gaat. Tegen de NOS zegt hij dat hij niet te maken heeft met zijn huidige relatie met een 25-jarige Oostenrijkse politica die in dezelfde fractie zit. Eickhout zit sinds 2009 in het Europees Parlement en is ook co-voorzitter van de Europese Groenen. Nu GroenLinks PvdA een nieuwe weg inslaat als pro, vindt Eickhout het een goed moment om een nieuwe generatie de kans te geven.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dit klinkt gewoon heel verkapt, als ik het even een politieke vertaalbril op mag zetten.
0: Eickhout verkapt. sorry, Nick.
1: Ja, nee, dat is oké.
0: Okay. Eén koppertje.
1: Het klinkt voornamelijk heel erg als iemand die denkt van, nou, mocht er ooit nog een keer een relletje ontstaan, dan vallen er bij mij genoeg skeletten uit de kast te halen. Laat ik voorkomen dat die daadwerkelijk op tafel komen en bij voorbaat mijn biezen pakken.
0: Ja, ja, ik denk inderdaad dat hier meer achter zit als ik dit zo hoor.
1: Ja, het is best wel, het is heel bijzonder. Voornamelijk de omschrijving, relaties die niet bij mijn rol passen.
0: Wat moet ik daar dan, ja, los van die 25-jarige, wat moet ik daar verder dan onder zien? Nog jonger, 20?
1: Nee, want dat is de huidige relatie, dus die past vermoedelijk wel binnen zijn rol. Want
0: nou,
1: anders dan, nou, als hij dat niet had gevonden, dan was dat geen openbare kennis geweest. Dus ik vermoed dat dat niet de relatie is of het type relatie waar hij over spreekt. En
0: okay,
1: heel eerlijk, 25, 49, ja, het is een behoorlijk leeftijdsverschil. Maar goed, het zijn tegelijkertijd ook twee weldenkende volwassenen met vermoedelijk genoeg cognitieve kennis. Want ze hebben er beide geschopt tot Europarlementariër.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat getuigt niet bepaald van een gebrek aan kennis. Ik vind dat nog niet eens zo erg. Ik ben voornamelijk nieuwsgierig wat er dan onder de ongepaste variant valt. Want dat voelt bijna als hashtag MeToo zonder consent of weet ik het wat. Het is weliswaar grof om daarover te speculeren.
0: Ja.
1: Maar hey, als je het zelf niet benoemt, dan laat je de beste lezer of luisteraar niks anders over dan speculatie.
0: Nou ja, dit is. Ja. Ja, weet je, het enige wat ik kan denken is, misschien was ze wel 17.
1: God.
0: Sorry Nick, je maakt me mijn radio.
1: Kudos.
0: Sam Fender.
1: Kan ik zal er zeggen.
0: 17 going under. Hier bij Club.

0: stik voorzichtig, Nick. Gezondheid.
1: Ja, iets ouder dan 17, but still going under.
0: Sam Fender, 17 going under. wat een uitzending weer.
1: Ja, zeg
0: ja,
1: dat.
0: Nou ja, we zijn er bijna. De finishlijn is in zicht. Maar je kan nog steeds je laatste verzoekjes aan ons doorsturen. Dan gaan we gewoon loten, want we hebben er ontzettend veel binnen gehad.
1: 023, 4x5, 900.
0: Ja, en we draaien dit allemaal van, ja, ik ga toch die shout-out doen. Spotify, dat is ons redmiddel. Op dit moment.
1: Vanuit de lokale omroep moet ook even gezegd worden, andere streamingdiensten zijn ook beschikbaar en een optie.
0: Nou ja, dat. Maar ik zie hier zo op mijn telefoon een heel mooi discoballetje van Spotify.
1: Ja, nou schijnt het zo te zijn dat Spotify haar logo heeft veranderd van de klassieke, gewoon egale groene achtergrond naar een soort groenige discobal. Mm-hmm. En dat schijnt alles te maken hebben met het 20-jarig bestaan van Spotify.
0: Ja.
1: Nou ja, we hebben het er vorige week al over gehad dat je dus een soort rapt-achtig iets hebt. Hebben we ook uitgebreide playlist besproken.
0: Terwijl wij radio maakten, kwam de 20-jarige rap van van Spotify in de lucht.
1: Ja, het bezorgde de nodige groepstreks bij menig DJ.
0: Ik zie hem ook heel weinig gedeeld op social media, moet ik zeggen.
1: Ja, dat verbaast me niks. Want laten we wel wezen, iedereen is licht beschaamd over hetgeen waar die, nou, in ons geval is het nog niet eens 20 jaar, maar waar die, laten we zeggen, 12 jaar geleden naar luisterde.
0: Ja.
1: Ik kan mijn grotendeels nog vinden in mijn eigen playlist, maar ook lang niet in alles. Maar het nieuwe logo heeft wat gemixte reacties online. Sommigen vinden het geweldig. Anderen vinden het ook tof in het kader lekker retro. Sommigen vinden het een belachelijk initiatief. Het is een nieuw logo. Vind ervan wat je wilt.
0: Ik vind het wel grappig eigenlijk. In het begin dacht ik, nee.
1: Waarom nee?
0: Ja, gewoon, het was een beetje druk, vond ik hem. Ik vond hem heel druk op mijn scherm. En toen dacht ik, ik weet niet zo goed wat ik hiervan vind. Toen heb ik heel even gedacht, is dit vanwege Harry Styles?
1: Oké. Dat Spotify meer een soort Google gaat worden. Dat ze op elke muzikale trend inspringen met een apart logo.
0: Het kwam op dezelfde dag als de eerste show van Harry Styles in Nederland. Ja, okay. En dat is natuurlijk disco all the time, toch?
1: Ja, maar je zegt het wel heel goed. Spotify veranderde hun logo op de dag van de eerste show van Harry Styles in Nederland.
0: Ja, maar ik denk het is echt wel één van de drie locaties die hij maar speelt, natuurlijk. Ja, maar ik denk niet locatie, ik weet niet hoeveel er eigenlijk zijn.
1: Ik denk niet dat de executives van Spotify zo op de Nederlandse radar zitten dat die iets hebben. Oh, dit is een dermate wereldmoment, dit moeten we vastleggen.
0: Ja, oké. Anyway,
1: het valt me nu pas. Wat ik wel moet zeggen over het logo, dat is het enige wat mij echt opvalt. Het valt mij nu nog meer op hoe schuin het is. Hoe niet symmetrisch het is. Hoe warped het soort van is. Normaal gesproken, of dat heb ik heel lang gedacht, is dat die drie zwarte streepjes op dat groene vlak, dat die aardig symmetrisch waren. Maar als je die discobal ziet, dan hebben ze natuurlijk ook het venijn erbij, dat je opeens al die blokjes hebt waaraan je het heel goed kan afmeten. Dan zie je hoe schots en scheef dat hele logo is.
0: Ja.
1: Dat is op zich wel geinig. Dan mocht jij diegene zijn die dat jarenlang tegen je vrienden hebt gezegd en die te horen heeft gekregen, nee man, je bent knettergek. Dit is het moment om je gelijk te bewijzen. Om dat even te incasseren.
0: Überhaupt, er is echt een soort discobaltrend gaande trouwens.
1: Nou ja, dat is op zich ook niet zo gek, toch? Alles is een beetje retro, een beetje...
0: Ja, maar ik zie ook heel veel mensen, je kan het nu ook kopen in de winkels, zeg maar, die eigen spiegeltjes, dat je eigen items in je huis gaat beplakken. Items.
1: Oh, dat vind ik wel heftig.
0: Nou, ik vind het op zich wel leuk. Ik zag laatst iemand die had een wereldbol beplakt. Dat ik denk,
1: dan ben je gewoon
0: nog bij de vorm.
1: Ja.
0: Maar zodra je andere voorwerpen gaat, ja, het kan. Ik bedoel, je kan ook een beeldje van een tackle, kan je ook helemaal disco maken. Hartstikke leuk.
1: Dat kan. In de wijze woorden van Nielson, waarom zou je dat doen? Ik zie niet wat je daar potentieel uit kan halen.
0: Ik zie trouwens wel een heel leuk appje binnenkomen en ik denk dat ik hier gewoon gehoor aan ga geven. Die app, ja, als je het toch over discoballen hebt, jongens, dan kan je maar natuurlijk één band draaien en dat is Earth, Wind & Fire.
1: Even,
0: en daar zijn wij het mee eens.
1: Ja, je hebt gelijk, 100%.
0: Ter ere van de discobal, dit is Boogie Wonderland.

van Boogie Wonderland even naar totaal wat anders. Op dit moment lijkt het er wat minder op, maar er zou dit weekend toch echt weer wat zomers weer aan moeten komen. En dan een verzoekje van mij. Robin Schulz met Francesco Yates, Sugar.

0: Een verzoekje hier uit de studio. Ja, Nick, dan zijn we toch wel een beetje aan het einde gekomen van deze heel bijzondere Club to Date.
1: Is het alweer zo laat?
0: Het is alweer bijna 10 uur. Dat betekent dat wij afscheid van jullie gaan nemen.
1: Volgende week.
0: Tot volgende week als de studio nog staat. Laten we dan maar hopen, hè?
1: 100%. Tussen 8 en 10 weer op de radio. Komende 27 mei, woensdagavond.
0: Lieve mensen, fijne avond.
1: Graag tot dan.
0: Kaiser Chiefs met Ruby. Hoor je hier als allerlaatste. Tot 10 uur.

Du hast mich. Du hast mich.